vir die voorbord, saksadel, paverboks, skiet onder waar die bos wel visies hoort. Skiet om in die hoop op, baas, skiet pel, maar soek een nieuwe maat vir die voorbord, ha, ha.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterrekenspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

pad home, vertraag. Jonas, mijn pijn verder. Hoe komt denk jij, ik raai? Het is niet elke dag wat ik ze niet. Maar die woorden komen niet tijd.

Kom terug als jij jouw plek gevind hebt. Dan krijg jij jouw rij. Boemelaars heeft ook talenten. Je moet mij

Hey julle, dis Elvis Blue. Luister FM, jou lekker luisterstasie. Geniet dit.

0: Hulle sê van my terug na die ou daar, meneer Brendan Piper, hier op die lekker luisterstasie is 15 minuten net aan die tyd van 8, net voor de Josh Turner, would you go with me? Lekker bykie country, so vroeg in die morgen kan nie verkeerd gaan nie, maar ons het beloof en ons jok glad, die natuurlijk gesels is vanmorgen oor Rhino Velvet en Byron Minnie se splinter nieuwe song, en ons gesels met, ek kan eers mee sê die snor nie, want hy het skamelik die snor verwyder, ek wil amper die hele kol nou koot, maar is fijn. Hoe gaan het vanmorgen, Bella?
1: Dankie Gerard, lekker met julle, baie lekker om op luisterf en weer eens te wees.
0: My brother, laatste keer was dit so groot feest, is dit so lekker saam met jou gesels. Maar kom ons gesels eers bykie met jou, man, hoe gaan dit met jou daai kant in die muziekbedrijf en al die dinge kies?
1: Nee, goed, ek moet sê, geteend met baie spuis, baie geteend in die nieuwe song wat uit is. Dit is net wel, dit is amazing hoe baie mense om luister en die goeie terugvoering en... Ja, dit kan nie beter nie, Gerard.
0: Want hy net een ding, dude, jou pa het nie gejok toe hy sê harde werk betaal nie, hoor.
1: Daar is die reine waar.
2: Nou, Byron, dis lekker om te sien dat jy nog steeds bezig is met al jou collabs. Hoe het te werke gekom dat jy en Rhino Velvet op hierdie liedjie saam gewerk het?
1: Môre, Lisa, lekker om vir jou te werk. Lisa, ek en Rhino het mekaar ontmoet so 2008 jare terug tydens KKNK, wat nog in uitsering gehou word. En van toe af, dis ek en Rhino net baie, ons het dadelijk geconnect, baie goeie vriende, baie saam gekeier, dit is baie goeie keier, baie, as ek het so kan noem. En ons het altyd gepraat van een song of twee, een saam uitbring, en ek kyk altyd, ek is een groot aanhanger van Rhino Velvet se muziek ook. En toevallig, ek record by een goeie vriend van my, Fred en Hanger van Rhino Velvet se muziek ook. En toevallig, ek record by een goeie vriend van my, Fred en Hartog van die Hevels

0: wasmachine loop.
1: Huh? Waarheen?
2: Voor by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.

Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

koude en bloed lê ek koud. Streepsak en reen kleef teen my. En my huis en my plaas tot koole verbrand, sodat hulle ons kan vang. Maar die vlamme en vuur brand nou diep.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

kan haalt. Dus donker bij die venster in die middel van die dag.

Die man met die goue stem, Deen Jordan en Juanita Du Plessis met Koue Vuur. Net voor het Mango Groove met een special goue stem, Deen Jordan en Juanita Du Plessis met Koue Vuur. Net voor het Mango Groove.

Charles Aznavour met She. Lekker muziek, mooie muziek voor een maandag. Karen Zoyt, die mekaar is luister even in Big Nick samen met jou. Goedemiddag, ik hoop je het een fantastische naweek gehad. Nieuwe dag zo ver,

0: Elvis Blue op Luister FM. Ons komt nu weer terug als een paar boodschappen voor vandaagse topic wat er gedaan leer. Ons gaan gewoon geraken toe. Is jij op zoek naar jouw volgende motor tegen een winskoopprijs met We Buy Cars? Se online veilings gaan duisende voertuigen elke dag onder die hammer. So daar is genoeg geleentjede om jou volgende motor raak te sien. Gaan loer naar die beskikbare voertuie, plaas jou bod en jy kan uitstekende winskoopie loslaan. Besoek die We Buy Cars toep of op hulle webtuiste en begin vandag nog bie.
1: Liefie, die wasmachine loop.
2: Huh? Waarheen?
3: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
4: Book your service today.
3: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.

Ze vlug, vlug maar dan. En die blauw lucht mij kan. Ze vlug, vlug mij kan.

Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Dis die klanke van Neil Somers op Luister FM met Mosambiek my nou appel. 1, 2, 3, dis een lekker dop die en Steve Hofmeyer met feestlied. Dis nou so 20 minute oor 9, dis maandag, September die 14de van die jaar 2026. Jy is ingeskakeld saam met Johan Kloete, kuier saam met jou tot so skuins voor 12 en aand. Maandag is verby, skop uit jou skoene, kryf jou ietsie vir die saligheid en sit lekker en kuier saam met ons. Tot om het so net voor die breek van die nieuwe dag. Waarna jy kan uitsien vanavond in hierdie buitelewe reis en plattelandse actualiteitsprogram, is op die kaart natuurlijk, is ons spelletjie waar ek vir jou een paar leidrade gee, en jy kyk of jy vir my daar die plek kan uitwys, en ons gesels een bykie oor die blomkyk seisoen, en hoe om die beste daarvan te maak. So ten 10:30 is het natuurlijk tyd vir die groot 5, en terwyl ons nou met die blomme besig is, kan ons sommer na die 5 beste blomkykplekke in Suid-Afrika kyk, en vanaf ons muziekfabriek luister ons na die country groot 5 in een rij, rug tot rug, ononderbroke, net hier op jou lekker luisterstasie. En kampvuurresepte, maak ons een makkelike potpoeding, natuurlijk alles op die kampvuur, en net na 11 is het tyd vir julle boodskap en versoeke, vir al ons geliefdes wat nou bykie op reis is, totdat ek moet groet so net voor 12 vanavond. Jy is welkom so lang vir my jou boodskap en versoekie deur te stuur, 082-33-33-667.
1: Rebecca Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Liefie, die wasmachine loop.
3: Huh? Waarheen?
1: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
4: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
1: 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
5: Goeienaand, Johan. Wil net sê welkom terug. Sien uit na die lekker program wat jy gaan doen vanavond en al die mooi muziek. Dit word so waardeer. Baie dankie, Johan. Geseende aandjie vir allemaal. Baby van uit en hoog.
6: Luister FM.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

om mij af. Je geeft mij reden om te leven, laat mij lachen. Die bloem het al verliep, dus voor jou wat ik nou weet, jij het mij kom red.